strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagrampagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat overgaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Maurice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagrampagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat overgaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zuiden van het land op de A2 met Maastricht Eindhoven tussen Kelpen Oude en Nederweer 2 kilometer file met een klein kwartier vertraging. Er gebeurt daar een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: What did you say?

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan. Watanabe mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. 1 file op dit moment in het zuiden van het land. En die staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Ode is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 10 kilometer file rijden door een ongeluk. De rechte rijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Fatema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot al 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Twee files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuips en bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: heeft Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan. Watanabe mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Noordtunnel is een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één rijstrook open. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan door de Drechttunnel via de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan. Watanabe mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer. Zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Ja, leuke single deze. De nieuwe van Amar. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7 minuten over de klok van 12 uur. En daar gaan we dan weer. Het is zondag 21 juni.
1: Welkom bij Wij Houden Het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dat gaan we weer zeker doen, vrienden van het Nederlandstalige lied. Wij houden het Hollands. We zijn weer live op de zenders, zeker. En we doen dat via Drechtstad FM. 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor de Groot-Dordrecht natuurlijk. We zijn live. Natuurlijk ook bij Atos Radio. Ook alle luisteraars daar, een hele goede middag. Merve Radio voor Hardingsveld en natuurlijk Hardingsveld-Giessendam. En we hebben natuurlijk RTV Ridderkerk. Nou, wij houden het Hollands natuurlijk, waar de Nederlandstalige artiesten stralen. En Gerard Paltz, hij is vandaag gekomen zonder Jaman. En Marco Kraat, hij is vandaag zonder, ja, Lange Frans. Maar we hebben ze wel in de studio, want dat gaan we zeker niet voorbij laten gaan. We hebben leuke gesprekken zo dadelijk en leuke muziek van hun.

0: Hij draait al een tijdje mee, maar het is toch een lekker nummer deze van Glen van Doren. En dat was die met Als ik jou niet bij me heb. Ja, we zijn weer helemaal gesetteld in de studio van Wij Hadden het Hollands natuurlijk hier in Papendrecht. En aangeschoven zijn niet minder dan Marco Kraats. Marco,
1: hallo, goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
1: Dankjewel, ik mag komen, dankjewel.
0: Ja, een van de festivalartiesten noem ik jou altijd. Ja, want dat zit in jouw genen volgens mij, toch?
1: Enthousiasme en energie, ja, dat zit in mijn genen, ja.
0: Beetje ADHD, of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Hé, hey, hoe zit je erbij? Gaat het goed?
1: Het gaat goed, ja. Ik mag niet klagen. Nee, het gaat goed. Lekker. Het is mooi weer. En ik voel me vrolijk. Dus ik ben zeer tevreden.
0: Volle agenda ook?
1: Ik mag niet klagen, ja. Elk weekend al wat. Dus,
0: wat zijn nou de leukste dingen die je de afgelopen tijd hebt gedaan?
1: Eigenlijk vind ik alles wel leuk. Ja, dat klinkt wel heel cliché, maar ik vind zelf een tentfeest vind ik zelf gewoon het leukste. Ik weet niet waarom, maar vind ik gewoon een mooie sfeer. En dan vooral een tentfeest als je s'avonds om 11 uur aankomt rijden, dat er echt gewoon damp eruit is gekomen.
0: Precies.
1: Vind ik vet. En ik vind, ja, dat gaat gewoon gebeuren.
0: De massa, dat vind je
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, dat gewoon de druppels naar beneden vallen, dat vind ik mooi, ja. Dat ja. Het geluid maar gaat klagen van, maak toch natuurlijk vies worden, weet je wel. Even mooi, theedoekje eroverheen, gewoon rammen. Dat vind ik vet.
0: Ja, Gerard, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, leuk dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Uit het verre Apeldoorn natuurlijk.
2: Ja, een stukje rijden, maar ja. Hebben we er graag voor over.
0: Nou, fijn. Ja, we hadden net buiten de uitzending met jou erover dat je een avontuur bent aangegaan in Curaçao.
2: Klopt, ja.
0: Maar je bent toch weer teruggekomen.
2: We zijn weer terug, ja.
0: Mist hij ons?
2: Marco. Ja. Ja, kom nou maar terug. Nee, we worden open home ook. En, ik kreeg dat. En de vergunningen waren heel moeilijk, dus we kwamen maar terug.
0: Ja, maar
2: zingen weer opgepakt.
0: Je hebt wel even lekker 4 maanden...
2: We hebben bijna 4 maanden daar gezeten, ja. Heerlijk.
0: Het is een heel ander leven, denk ik.
2: Jazeker, heel ander leven, ja. Echt, alles is lekker onder, zoals je denkt ook dat het is, zo is het ook echt. Lekker onder een palmboom.
0: En tranquilo.
2: Wakker worden, koffietje erbij, duik nemen, strandje, ander strandje, ja. S'avonds lekker zonsondergangetje.
0: Maar dat betekent dat je het artiest zijn. Ging dat door daar?
2: We hebben wel geadverteerd. We dachten wel van, we gaan daar ook een beetje optreden. Maar dan, je begint met nul eigenlijk daar. Mm-hmm. En dus het is helemaal opnieuw beginnen. Adverteren. We hebben er een optreder aan overgehouden in het stadion van Curaçao. Dus dat was wel weer heel leuk. Maar voor de rest liep het niet daar.
0: Nee. Je hebt een nummer opgenomen met je man. Daar gaan we het zo dadelijk over praten. Maar eerst gaan we met jou beginnen, Marco. Een samenwerking ben je aangegaan met Lange Frans.
1: Ja.
0: En wie wil er nou niet met Lange Frans tegenwoordig, hè?
1: Ja, ik denk iedereen. Ja. Hij is flink actief. Dus,
0: ja. Hoe ben je zo met hem in contact gekomen?
1: Nou, wij hadden een idee. We wilden graag een zomerliedje in een nieuw jasje steken.
0: Dan ben je bij hem. Een goed adres, toch?
1: Zeker. En van André Verduijm, als de zon schijnt. Dat is natuurlijk best wel van de hand liggend.
0: Ja,
1: die was nog niet gedaan.
0: Dat is een rammer.
1: Ja, toen dachten we, dat gaan we doen. En Maurice, de man die mij ook helpt en begeleidt, die hoorde daar een rapje in. En die zei van, ik spreek Lange Frans wel eens. Toevallig heb ik hem pas geleden geboekt. Ik ga hem even een appje sturen of hij het leuk vindt. En hij reageerde terug van, dat vind ik leuk, top. Dus daar was ik heel erg blij mee en aangenaam verrast.
0: Ja, gaaf man.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij mee. En zeker omdat, ik ben zelf 34, maar toen ik wat jonger was, toen zong ik al zijn nummers mee. Voor mij was het echt wel een held eigenlijk.
0: Een boegbeeld.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Lange Frans, tezamen met Marco Kraats. We gaan hem doen, Marco.
1: Oh,
0: hier
1: leuk,
0: is hij als de zon schijnt.
1: Hop.

0: lekker, man.
1: Ja, daar word je toch vrolijk van?
2: Ja, daar word je helemaal vrolijk van.
1: Ik word er vrolijk van.
2: Als de zon schijnt, hè?
1: Zeker, zeker.
2: Heerlijk. Frans natuurlijk, op Amsterdamse.
1: Oh ja, fun.
2: Ja. Hey, een super, super leuk nummer. En ik, ja, de muziek die jij maakt, ik word er altijd vrolijk van.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja. Nou, tenminste, ja, ik hou van energie, enthousiasme. En dat, ja, dat probeer ik ook uit te stralen.
2: En dat doe je.
1: Zeker, ja.
2: Toch?
1: Ja, zeker.
2: Fijn. Hey, Gerard, jij bent natuurlijk, ja, man. Eigenlijk zijn jullie een beetje buren. Jullie wonen niet zo ver van elkaar vandaan.
3: Nee, het valt mee.
2: Hoe ben jij met hem in contact gekomen? Is dat onderweg gebeurd?
3: Nou, ik ken Jaman al jaren natuurlijk. We spraken elkaar wel eens. En ik doe die stoepfeestjes.
2: Mm-hmm.
3: En die heeft hij ook gedaan. Toen is hij bij me gekomen, want hij wist niet hoe het met de stroom moest. En toen kwam hij bij me. En toen, ja, we hebben altijd contact met elkaar. En toen dacht ik, ik hoorde een nummer. En ik dacht, hé, dat past wel goed bij Jaman. Want Jaman houdt wel een beetje van het reggae-achtig.
2: Ja,
3: en ik hou van
2: dat
3: Spaans.
2: Is Jaman, tuurlijk.
3: Ja, ik hou van Spaanse muziek, vind ik altijd lekker.
2: Uh-huh.
3: En dit was echt een mix ervan. Dus ik dacht, ja, dit is een goeie.
2: Ja. Hey, die stoepfeestjes. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen. Er trapte de vrouwen de stap
3: eruit. Ja, dan was het feest afgelopen. We gingen links, links, rechts, rechts, snolle bolletjes. En in één keer was het poep,
2: ploep, de stekker eruit. Ja. Ja, dat kan gebeuren.
3: Ja, dat kan gebeuren, ja.
2: Dan toch maar een aggregaat kopen.
3: Ja, nou ja. Het zal wel het beste zijn, maar ja, dan moet je weer een karretje meenemen, denk ik, of zo. Het zit al helemaal volgebouwd, die bus. Dus.
2: Ja, maar wel leuk om te doen, denk ik.
3: Ja, ik vind dat een van de leukste dingen nog steeds. We doen er nog steeds echt veel in de maand. Dus,
2: maar jij was echt de eerste die dat
3: ik was de eerste
2: concept
3: die dat deed.
2: Bedacht, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ja, er was wel iets al met een saxofoon die deed dat. Maar ik was de eerste zanger die het deed, klopt.
2: Lachen. Maar wel mooi dat het nu nog werkt.
3: Ja, ja, ja. Iedereen ging het ook. Eerst deed niemand het. Toen ging in één keer iedereen het doen. Ja. Toen was het... En nou is iedereen mee gestopt en wij zijn gewoon doorgegaan, ja.
2: Leuk.
3: Ja.
1: Heb je die bus nu ook bij je?
3: Die bus ook nou bij. Hij is nou leeg. Hij is nou leeg.
1: Hij is
3: nou leeg.
1: Jammer. Leuk gevonden.
3: Er zit nou niks in.
1: Oh, jammer.
2: Jammer. En Chica, zoals jij, Jaman en natuurlijk onze Gerard Pals. Hij is vandaag hier in de studio. We gaan hem draaien, Gerard. Hier
3: helemaal
2: is hij.
3: Goed. Dank je.

0: lekker hoor, die zomerse klanken op de radio.
1: Wij houden het Hollands, is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Zo dadelijk praten we verder met hun natuurlijk, maar eerst even Martijn Leopardi.

0: John West en Lange Frans, dat moeten we nog even aan de luisteraars vertellen natuurlijk. Dat hij voor het eerst in de studio was bij Manfred Jongenelis, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Voor de luisteraars, Manfred Jongenelis maakt alle muziek voor John West.
0: Een van de grootste producenten natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En de Nederlandse muziek.
1: En die heeft toevallig alle liedjes van John West en Lange Frans samengemaakt. Maar omdat wij best wel korte termijn hadden met qua tijd.
0: Ja.
1: Voor de foto's, voor social media en voor de TikTok-filmpjes in te spreken. Dus zei Frans, ik kom wel een keer naar de studio, want dat wil ik ook wel een keer zien. Ik ben er nooit geweest.
0: Ja.
1: Maar dan mag het alles op afstand. Dus hij neemt het zelf dan gewoon op bij zijn eigen microfoon in de studio.
0: Even voor de luisteraar, alles op afstand. Frans heeft een studio thuis en die maakt de rap thuis. En die stuurt hem via de e-mail of...
1: Ja, via Twenster stuurt hem gewoon naar Mantra toe. En dan wordt alles... Ja, dus ze zien elkaar helemaal niet.
0: Nee, die maakt gewoon de mix eigenlijk.
1: Ja, zo ja. En nou, dus de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten, dat vond ik wel leuk. Denk ik van ja, lachen. Ja, dat vond ik dan wel een mooi, bijzonder moment. Denk ik, ja, dat vind ik dan wel grappig.
0: Ja, op veel grappig is het natuurlijk. Ja. Gerard, Maria.
2: Maria, ja.
0: Mooi nummer.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja.
0: Wat dat betreft ga jij goed, hè, met de nummers.
2: Ik klap lekker door. Ja.
0: Optredens, ook volle agenda?
2: Ja, dat gaat lekker door. Ja, gelukkig wel. Daar doen we het voor, dus daar ben ik altijd blij om.
0: Merkte jij het, toen jij er een tijdje uit was geweest... dat je toch weer je eigen moest bewijzen... dat je weer de agenda vol moest krijgen?
2: Dat is zeker... toen we terugkwamen uit Curaçao... toen stond er, anderhalf, twee maanden helemaal niks. Dus dan... je bent snel vergeten natuurlijk. Dan is een andere artiest geweest en dan denk je... die is ook leuk, laten we die maar weer boeken. Ja,
0: het is een snelle wereld tegenwoordig.
2: Een snelle wereld,
0: je bent eerder vergeten dan je bekend bent,
2: zeker
0: toch?
2: Wel, zeker waar.
0: We gaan hem lekker doen, joh. Maria, hier is die, Gerard Pals.
3: Un, dos, tres. Ik wil met jou dansen, Maria. Un, dos, tres. Dansen de hele nacht.

0: in de hele nacht.
1: Hoppa!
2: Gerard, is de herkenbaarheid belangrijk voor jou? Zulke liedjes, de covers,
1: ja.
2: Dat muziek gelijk aan is bij je optredens, weet je wel?
1: Ja, ik let er altijd wel een beetje op, ja. Als er gewoon die slag tegelijk in komt, dat er gelijk de dansvloer vol... Ja. Vind ik belangrijk.
2: En bij jou, Marco, is dat bij jou ook? Je bent ook een coverkoning wat dat betreft, hè?
3: Ja, zeker, zeker. Maar ik hou het wel meer echt bij de... Meer gast erop, meer knallen. Gewoon meer plat, feesttent, schreeuwen.
2: Apres-ski?
3: Ja, dat meer, ja. Dat is wel mijn core business. Maar ook steeds vaker doen uitstapjes, zoals nu een zomersliedje. Of toen ik jou zag, een ander stijltje. Dus ik probeer ook wel een beetje wat breder te kijken dan alleen apres-skifeest.
2: Ja, maar hoe ziet een optreden voor jou eruit dan? Is dat een half uur echt een dik feest?
3: Ja.
1: Wel een ander pakje aan altijd.
2: Ja, maar ik zei het al toen ik binnenkwam, de blauwe jasje.
3: Ik heb geen blauw jasje aan.
1: Ik herken die bijna niet.
3: Ik heb het echt warm. Dus.
2: Voor de foto moet het eigenlijk even.
3: Ja, ik heb hem toch al in de auto.
2: Ik heb
3: hem achterin liggen, maar hou wel je neus dicht hoor.
2: Hey, toen ik je zag, dat is wel Anthony Kamerling natuurlijk.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar,
2: zijn er van die nummers die echt op je verlanglijstje staan om te doen?
3: Ik heb er nog wel eentje, maar dat zeg ik zo meteen wel. Maar dat zit er vaak als je wat zegt, als je wat het morgen gedaan, dan denk
1: dat
3: je...
1: Dat is niet een nummer van mij toch, of wel?
3: Nee.
1: Oké, dan is het goed.
2: Nee, maar, dat gebeurt vaker, Marco, dat je een nummer uitbrengt en dat je twee weken later precies hetzelfde nummer ook weer uitbrengt. Ik denk, hoe dan?
3: Zeker, ja. Ik had hiervoor eigenlijk nog een ander ideetje. En die heb Sineke een week later gedaan. Dus als wij hem hadden gedaan, dan hadden we of tegelijk gekomen of... Ja.
2: Tja, bizar.
1: Dat is altijd moeilijk.
3: Dus dat was dan echt net... Ik doe wat ik wil, is wat ik op mijn lijstje moet doen.
2: Uh-huh.
3: En we hebben ook gewoon contact gehad en zo. Ik met de zanger dan. En toevallig kwam Sineke er een week later.
2: Met Rob Zorn.
3: Ja, volgens mij wel.
2: Maar ja, toen ik je zag, dat is bijna een monument, hè, zo'n nummer.
3: Zeker, ja. Maar dat was natuurlijk wel met een gevoelig randje. Dus ik heb wel eens een twijfel, moet ik het doen, ja of nee.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik denk van, ja, weet je, ik heb er positieve bedoeling bij. En ik hoorde hem bij de vrienden van Amstel, 20 dagen achter elkaar. En iedereen zong gewoon het stukje mee. En toen dacht ik van, ja, ik ga het gewoon in een gezellig jasje steken. Wat coupletjes eruit en wat meer refreintjes erin.
2: Mm-hmm.
3: Voor de meezing gehaald, omdat ik het zelf leuk vind. Dus ik denk van, ja, het is gevoelig, maar... Maar ik breng het met een positieve vibe, omdat ik het positief wil houden. En ik denk van, ja, dan doe ik het gewoon.
1: Heerlijk. Ja, maar dat kan ook tegenwoordig, denk ik wel.
3: Jawel, maar je hebt natuurlijk wel...
1: Misschien wel laat, maar van Ramses.
3: Zeker.
1: Is ook
3: zeker.
1: Echt een nummer dat je denkt van, ja, moet ik dat gaan doen?
2: Dan denk je dan van, Ferry heeft er een groot hit mee. Ja, precies.
3: Ja, maar ook met Stef Ekkelween waarvoor natuurlijk. Hij is ook een goed liedje wat wel een feesthit is geworden in het land. Dus je weet het nooit.
1: En dan ging je Engel bewaren?
3: Ja, nee. Ja, goed voorbeeld. Engel bewaren, hetzelfde verhaal. Maar ja, heel eerlijk. Maar ja, dan gooi je hem een keer online en dan de eerste 20 reacties negatief. En denk van, ja, ik wist het ook wel.
2: Maar dat is Nederland, hè?
3: Ja, maar ik ben ook eerlijk. Het doet me ook wel eigenlijk weinig.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb zoveel negatieve reacties gehad. Ik weet niet, niet op bedoeld, maar dat is gewoon zo.
2: Toetsenbordrit is.
3: Ja, maar ik trek me niet zoveel van aan.
2: Moet je ook niet doen. We gaan hem lekker draaien. Hier is die Marco Kraat.

0: de mooiste Nederlandstalige muziek, joh. Daarbij, wij houden het Hollands. 5 juli zijn ze bij ons. Deze Emma Lacroix. En natuurlijk, ja, onze eigen Mick Harder.
1: Voel de zomer. Met de zon als de zomerhit. Wij houden het Hollands.
0: En we laten de temperatuur omhoog gaan met Rutger van Barneveld.

0: vorige week was hij nog hier. Deze Rutger van Barneveld zat hier bij jouw plekje, Marco.
1: En, ja, het was ruiken. Nee.
0: Had hij ook zo'n jasje aan dan? Ja. Ja, we zaten net buiten de uitzending even te discussiëren van... ja, wat is nou een hit, weet je wel? Dit is een hit, een zomerhit.
2: Zeker.
0: En ja, er wordt hier zelfs gezegd, of jij zei het, van... hij stijgt boven Cheerio uit van Justin. Zou je denken?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Mm-hmm. Ja, omdat hij zo kort erop zit. Dus er zit 6 weken tussen. Ik schat van wel, ja.
0: Ja. Wat is jouw grootste hit geweest?

0: in een feestjasje. Toen dacht ik, mag ik dan bij jou coveren? En dat, daarna ging ik een half uurtje doen, omdat het... ja, het was lekker druk.
1: Ja, precies. En bij jou, Gerard, hoe zit het bij jou? Wat is jouw grootste...
2: Bekendheid krijg ik wel door Jongen van de Handel.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
2: die blijft, altijd. Ja, ja. En ja, nou, wat we met Travassi dan hebben gedaan, Suavemente, dat is, ja, net wat hij zegt, dat is mijn meest gestreamde nummer. Ja. Die zit ook bijna tegen de 5 miljoen aan.
1: Ja,
2: het is half goud is dat, hè?
0: Half goud.
2: Ja, zo samenvoegen.
1: Ja, dat kan toch?
2: Ja, heel groot.
1: We gaan deze doen, Gerard Paulstra met Travassi. En ja, deze mooie oudere senior zanger, toch? Wanneer was het met kleine wasjes, grote wasjes?
2: Ja, dat is echt lang geleden. Ja, ja. Ik zeg, laatst hebben we in Curaçao gezeten. Was hij er toevallig ook. Zijn we naar een optreden van hem geweest. En dan deed hij dit. En dan zie je gewoon iedereen zingt het mee. Iedereen
1: is hij daar
2: kent
1: groot,
2: het.
1: Gerard?
2: Hij is daar heel groot, ja. Ja. Mooi, ik had dat niet verwacht, maar hij kwam met... wat was dat? Een soort feest daar. Mm-hmm. En hadden ze hem in laten vliegen. En daar stond iedereen tegen. Ja, en daar kan ook alles. Als je, hij zong over Poenani. Ja. En kleine Poenani schoten. Maar als je dat hier doet, iedereen... iedereen
1: niet kijkt vertalen, Marco, niet vertalen.
2: Iedereen, hier word je gecanceld. Ja, maar daar, iedereen, die vond dat prachtig. Ja, kleine Poenani, grote Poenani, Chinese Poenani. Hij deed alles, alles kon en alles was goed. En
0: had ik die koeienbel mee?
2: Die koeienbel had ik niet mee. Hij had een drum en een trommel hadden ze mee, ja.
1: We hebben ooit wel eens Damaru in de studio gehad. Oh, ja. Damaru, kennen jullie die?
3: Zeker. Tantje, maat.
1: Ja, dat is zo. Dat was heel toevallig eigenlijk. Kwam hij mee met de Rotterdamse zanger. Met Guus. En dat is ook een grootheid in Suriname volgens mij. Hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, leuk. Ja. We gaan hem doen. Travassi, samen met Gerard Paltz. En hier is hij met Suavemente.

0: zomerstraal toch op je radio met zulke muziek, jongens. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Een gezellig nummer, of niet, Marco, toch?
1: Ja, zeker, leuk nummer. Ja, maar ik zeg dat aan Geert Pals te kijken. En dan heb je natuurlijk jongens van de handel.
0: Ja.
1: En ik zeg echt, ja, maar dan gaat mijn hoofd gaat wel werken dan. Ik zie het gewoon voor me. Dat is een stoepfeestje, kofferbak open. Maar dat je dan voor €5 een pand kan kopen of zo. Met een pollepel. Dat is gewoon een herrie maken. Ik weet niet dat je verkoopt, hè. Ik had toen ook, ja, dat is mooi hoor. Is mooi, hoor. Ik had een keer 10.000 fluitjes besteld.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan weet je, gewoon lachen.
0: Liggen ze nog in de stuur of niet?
1: Nee. ik, van die zakken waren 100 per zak.
0: Ja.
1: En ik gaf ik 500 fluitjes gewoon erin. Fluitconcert, half uur fluitconcert. Ja, mooi jongen. Maar een herrie, jongen. Een herrie. 500 fluitjes.
0: Oh, gaaf, toch? Herrie, of niet? Gaan de speakers niet overheen, hoor.
1: Dat is fantastisch. Ja. Ja, daar ben ik blij van.
0: Ja.
1: Maar, ik heb het 2 keer gedaan, daarna niet meer. Want ja, 500 fluitjes, op een gegeven moment kost het zich wel geld. Maar ik vond het gewoon, pas op paaspoppen deed ik dat. Toen, ik denk, dat gaat gewoon doen, weet je. Ik schappers verzinnen. Maar dat was echt mooi, hoor.
0: Ja.
1: Dat was echt mooi.
0: Een van de mooiste festivals die je maar kan hebben, denk ik, hè?
1: Ja, paaspop, zeker. Ja, zeker, ja. Ja, 2 keer mogen doen.
0: Hey, vandaag vaderdag. Zijn jullie nog een beetje verwend?
1: Ja, ik heb een over een pollepel gesproken. ik heb een spatel. Er staat spatel gek op jou gekregen van mijn zoontje.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat is 3. En dat was hartstikke leuk. Ik ben heel blij mee.
0: Leuk. Ja. En bij jou natuurlijk ook.
2: Ik heb nog niks gekregen. Ik moet nog wat krijgen. De jongste die lag nog te slapen. Die was van gisteren van het stappen teruggekomen.
0: Ja.
2: En de oudste die was al onderweg met zijn lumpia kraam naar een evenement toe. Dus die was al vroeg weg.
0: Ja, ja, dat,
2: dus zometeen gaan we het vieren.
0: De handel gaat voor, hè?
2: De handel gaat voor, ja. Allee.
0: Hey, de plannen. Ik zie op je show zelfs, Gerard, dat de nieuwe bijna alweer in de maak is.
2: Ja, we zijn bij Sonic weer de studio ingedoken en, om de nieuwe plaat op te nemen. En ik denk dat die augustus, september ongeveer uit gaat komen.
0: Maken we dan weer een afspraak?
2: Dan gaan we zeker weer een afspraak maken, ja.
0: Gezellig, gezellig. Dankjewel dat je er was.
2: Jullie bedankt weer.
0: En Marco, ja, dat brein van jou, dat staat niet stil. Dat gaat en dat gaat en dat gaat maar door.
1: Ja, weet je wat ik altijd mooi vind? Ja, hoe gek, hoe weet hij? Dat vind ik gewoon mooi. Ik kan gewoon lachen. Vind ik vind het mooi, ja.
0: Ja.
1: Nou, nu genoeg. Anders dan praten we nog een uur verder. En dan,
0: ja, precies. We hebben nog 3 minuten om met allebei een stukje van jullie nummers te draaien. Zullen we dat doen?
1: Ja, vind ik leuk. Dankjewel. Hey,
0: tot de volgende keer allebei.
1: Dankjewel.
3: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

de vrolijkste zangers van Nederland. Deze Marco Kraat samen met Lange Frans. En als de zon schijnt, vrienden, we gaan even pauzeren. En na de klok van 1 uur zijn we terug met Henk Dame en natuurlijk Gerry Holland bij ons in de studio. En we eindigen met die leuke hit van Gerard.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren aangehouden voor vechtpartijen op stootjes sinds afgelopen weekend in Schravendeel. De verdachten zijn tussen de 14 en 20 jaar oud. Afgelopen weekend liep het uit de hand, maar ook daarna is het nog een paar keer onrustig geweest. Zo is een jongen van 16 opgepakt voor openlijke geweldpleging afgelopen woensdag. Volgens het AD ligt de aanleiding voor de onrust in een ruzie afgelopen weekend, toen waarschijnlijk jonge statushouders een verstandelijk beperkte jongen zouden hebben natgespoten met water. Daarop ontstond de vechtpartij. Voor dit weekend zou een demonstratie gepland zijn. De politie is al heel de week met extra mensen in het dorp. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop zijn gegooid. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Niet eerder was het in Rotterdam zo warm als afgelopen nacht sinds het begin van de metingen. De temperatuur kwam niet lager uit dan 22,6 graden. Het oude record was nog maar een dag oud. Toen werd het op Rotterdam Deken Airport 21,7. Ook vandaag overdag kunnen hitterecords verbroken gaan worden. Het was nooit eerder zo warm als 37,2. En dat record zou er vandaag wel eens aan kunnen gaan. Op meerdere plaatsen in het land zijn gisteren mensen om het leven gekomen bij het zwemmen. Bij Nijmegen is een man verdronken van 21. Die was met zijn vrienden in het water van een pijler gesprongen. Ook bij Utrecht kwam een jonge zwemmer om het leven. Een jongen van 13. Die werd na een zoekactie levensloos teruggevonden. En bij Nijmegen is iemand aangevaren door een boot. Er is iemand aangehouden, maar of dat de bestuurder van de boot is, kan de politie niet zeggen. Dan nog het weer. Zonnig, droog, extreme temperaturen tot 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het wat minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen zijn er weer tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. Maar de dagen daarna gaan de temperaturen omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 20 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Ik hou ervan van deze muziek op de radio. Vrienden van de Vrijhouder met Hollands. Melissa Smilda was dat. Dat is een aardig tijdje geleden. Maar ze heeft weer een nieuwe single uit. En dat is deze. En binnenkort is ze bij ons. Ja, als de zon weer schijnt, dan kijk eens naar buiten.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, de temperatuur klimt omhoog natuurlijk. En Wij Houden het Hollands. We zijn weer live op de zenders. Drechtstad FM, Atos Radio, Merve Radio en natuurlijk ook RTV Ridderkerk. En we gaan nog even door op DAB+. In Zuid-Holland zijn we te beluisteren. En we zijn ook nog online natuurlijk. En je kan ook de app downloaden van alle radiostations. En daar zijn we ook te beluisteren. Nou, dit uur. We wachten. We zijn in afwachting van Henk. Ja, natuurlijk. Henk Dame. Hij komt ook naar de studio. Is onderweg. En Gerry Holland. Die is al bij ons binnen. Dus die komt zo achter de microfoon. Dit is ook mooi. Henk Banaar, het draaiend levenslied op de radio, op mijn ziel getrapt.

0: heerlijke zanger, daar is Henk Barnaar en op mijn ziel getrapt moeten. Ik ga even vermelden dat afgelopen week is een groot zangeres van het levenslied overleden. Karen Welsing. Ja, Karen Welsing was ook een vrouw die regelmatig als ze een liedje uit had bij ons op de deur stond en in de studio was natuurlijk. En ja, wij wensen natuurlijk Piet, Felicia in Marciano volgens mij, wensen we heel veel sterkte. En ja, hopelijk ja, is het een beetje te dragen. Maar ja, een overlijden, dat is natuurlijk nooit leuk. En ja, heel veel sterkte. In ieder geval van ons, van het team van Wij Houden Het Hollands. We gaan weer door. Zo dadelijk, hij is binnen. Henk Dame, tezamen met Gerry Holland.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is...

0: Vincent op de radio en wij zijn Oranje. Die schiet allemaal raak volgens mij, hoor. Die jongens die allemaal van die oranje plaatjes hebben gemaakt natuurlijk. Heerlijk. Het is zondagmiddag, vrienden van de radio. En dat betekent dat we weer Wij Houden Het Hollands op de radio hebben. En niet zomaar, jazeker, hij is bij ons. Henk Dame, goedemiddag Henk.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je er weer bent, man.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, je bent altijd super druk, hè?
1: Ja, nu de laatste tijd wel, ja.
0: Ja. Hoe komt dat? Je optredens gaan natuurlijk door. Nederland, ja. Duitsland. En is het wel een beetje te behappen voor je, Henk?
1: De microfoon of zo, ik heb bijna niet zien zo. Zo beter.
0: Ja, zo is goed. Perfect.
1: Ja. Nou ja, ik moet je zeggen, het is heel erg druk. Ik heb nu sinds 3 weken een eigen kroeg, zeg maar. Mm-hmm. Daar zat Nathalie eigenlijk altijd in. En ik ben de weekenden nog wel optreden, maar ben ik vrij, dan sta ik er ook gewoon in. Dus ja, het is toch wel druk even. En zeker in het begin met de overname.
0: Met de opstart, ja,
1: en de inkopen en eigenlijk alles wat daarbij hoort.
0: Ja, een nieuwe dimensie voor je, hè? Toch?
1: Ja, wel heel leuk. Ja, wel heel leuk, ja.
0: Ja. Ben je ook van plan om wat artiesten in het café op te laten treden?
1: Ja, zeker weten, ja. Ja, ik probeer elk weekend wel wat.
0: Wel de Nederlandstalige artiesten natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, we gaan zo natuurlijk je nieuwe single draaien. Word nou niet verliefd. Ja. Maar we zaten vanmorgen even met elkaar. Henk Dame, eigenlijk een instituut, hè? Jij bent al zo lang bezig in de Nederlandstalige muziek. Hoe lang ben je nu eigenlijk al bezig, Henk?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was van volle overtuiging dat ik dit jaar 25 jaar in het vak zat. Mm-hmm. Ik heb mij gevergist, het is volgend jaar pas.
0: 24 dus, jaar?
1: Ja, 24 jaar nu, ja.
0: Ja. Volgens mij hebben we jou meegemaakt vanaf het prille momenten, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, 24 jaar, ja. Oh. Ja, wel oud.
0: Dit programma bestaat op de kop af in 2028, 40 jaar. Dus
1: 40.
0: We zijn al even bezig, toch?
1: Hebben jullie Jantje Koopmans ook nog gehad?
0: Rode rozen. Gerry Holland is ook bij ons. Ja, de Amsterdamse volkszanger, taxichauffeur. Ik heb gehoord dat je met taxichauffeur gestopt bent, Gerry. Klopt dat?
2: Dat is weer oud nieuws, want ik ben weer begonnen eigenlijk.
0: Ja. Jij gaat gewoon waar het bloed kruipt.
2: Nee, weet je wat het was? 3,5 jaar geleden ben ik natuurlijk afgekeurd. Mm. En op een gegeven moment, daar kan je niks meer doen. Alleen maar zingen natuurlijk, een beetje. En op een gegeven moment...
0: Dat is wel hard werken, hè?
2: Ja, het is wel. Tuurlijk. Maar op een gegeven moment heb je helemaal niks meer te doen. En dan zie je al die muren op je afkomen. En toen heb ik gevraagd van, ik wil toch werken. Dus ik mag weer werken, 20 uur, zeg maar. Dus ik doe 3 dagjes taxi weer.
0: Ja. Nou, lekker toch?
2: Ja, heerlijk.
0: En hoe is het met de zangcarrière?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik mag zeker niet klagen. De nieuwe single gaat ook hartstikke goed. Dus mm-hmm. Ik ben een gelukkige jongen eigenlijk.
0: Ja, ja. Leuk om te horen. Ja. Met je gezondheid gaat het ook weer goed. En
2: dat is het belangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Ja, jouw nummers gaan meestal over de liefde, hè? Toch?
1: Ja, vaak wel. Ja, al die vrouwen worden elke keer verliefd. Ik denk, doe het nou niet. Ik ben al bezet.
0: Ja. Maar wel leuk. Het is,
1: Het is een beetje een andere stijl. Mm-hmm. Ik zit natuurlijk al best wel heel lang bij Tom Peters, Energy.
0: Ja.
1: Ik heb nog 2-3 leuke liedjes liggen. En er waren ook hele leuke liedjes. Ik zeg, zullen we niet even een keer...
0: afspreken.
1: Even iets anders een keer.
0: Of even iets anders, ja.
1: Iets anders doen. En toen ben ik met Quincy Wilson gaan zitten. Ja, en even dit liedje gemaakt.
0: Ja, een jonge gast natuurlijk, Quincy Wilson. Ja. Een jonge producent.
1: Ja.
0: Is dat lekker? Is dat vernieuwend?
1: Ja, kijk, ik moet je zeggen. Je moet een beetje met de tijd meegaan.
0: Ja, absoluut.
1: Dan moet je natuurlijk niet helemaal gekke liedjes gaan maken. Even helemaal de andere kant. Ja. En vind ik dan... Heb je ook met sommige artiesten die dan ineens...
0: Nee, maar je hebt toch een bepaalde identiteit, weet je wel? Daar moet je nooit van afwijken. Dat is een dame.
1: Ja, alleen de echte levensliedjes, dat is wel echt heel moeilijk in deze tijd, mm-hmm. moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een paar jaar geleden nog met Emil Hartkamp gewerkt.
0: Ja.
1: En dan zie je gewoon hoe moeilijk het echte levenslied het hebt op dit moment. Dat zie je aan de streams. Dat zie je ook aan de aanvragen van de liedjes bij de optredens. Het is gewoon heel moeilijk. Dus je moet ook wel een beetje kijken van, goh... Wat is er een beetje in?
0: Maar Henk, we hebben het uitgevonden. Hè? Ik weet niet of het hier uitgevonden is, maar de volkspop.
1: Ja.
0: Moeten we dan een beetje naar de volkspop, ook met jou?
1: Ja, ik probeer een middenweg te vinden. Ik probeer eigenlijk een beetje een weg te vinden van... Goh, en de oudere mensen vinden het nog leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar de jeugd vindt het ook leuk.
0: Dus, ja.
1: En dat is heel moeilijk natuurlijk.
0: Maar je hoort de jeugd, hoor je ook alle liedjes van vroeger meezingen. Het is niet te geloven, maar het is echt wel...
1: Ja, dat wel. De classics, zeg maar.
0: Ja.
1: Die zingen ze allemaal mee. Maak jij bijvoorbeeld een nieuw liedje à la stijl Als Ster aan de Hemel Staan? Of Weet je wat, ja, dan is het heel erg moeilijk.
0: Ja, ook platenmaatschappijen zijn er niet echt blij mee, hè? Met echte volkse liedjes, toch?
1: Ja, heel veel radio's, dus soms draaien het gewoon niet.
0: Nee.
1: Dat is een beetje de ja.
0: Ik snap daar helemaal niks van.
1: Ja, ik ook niet. Nee, ja, ik ook niet. Want ik vind, als ze mij vragen wat wil je zingen, dan zeg ik levenslied.
0: Ja.
1: En het liefst zo plat mogelijk, want dat vind ik het mooiste.
0: Precies, en dat ben jij.
1: Ja. Maar alleen, ja, dus daarom moet je een middenweg zien te vinden.
0: Ja. Is dat bij jou ook zo, Gerrie? Ben jij ook een kroegenzanger? Hoe moet ik jou formuleren? Ja, jij bent ook wel een beetje levenslied trouw, toch?
2: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd hou ik van het levenslied. Alleen wat Henk ook natuurlijk zegt, het is heel erg moeilijk. Kijk naar Moedertje Lief bijvoorbeeld, mijn plaat. Nou, dat is gewoon een hele geweldige plaat. Maar dat zing ik ook het liefst. Of een ballad, of een beetje een smartlap, zeg maar. Maar ja, je moet met die tijd mee. En ik ben niet echt een fan van wat er nu allemaal komt. Wat Henk zingt vind ik hartstikke mooi. Dus ik heb zoiets van, ja, ik hoop dat het terugkomt. Maar het is zo moeilijk gewoon. En wat Henk zegt, hij is 25 jaar bezig. Ik ben al 38 jaar bezig. Dus kun je nagaan.
0: Ja.
2: Ja. Dus ja.
0: Jongens, de tijd gaat hard. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Hier is die Henk Dame. Yes.

0: Is dat gewoon jouw handtekening op, Henk? Dit ben jij. Het is wel in een 2026 jasje.
1: Ja, klopt.
0: Ja, heerlijk. Dus,
1: ja, inderdaad. Ja, het is toch wel een beetje... Ja, als ik het inzing, dan klinkt het toch wel weer wat volks.
0: Ja, maar dat komt echt door je stem. Die stem van jou is zo herkenbaar, weet je wel. En dat maakt jouw liedjes mooi, denk ik.
1: Ja, ben ik mee eens, hoor. Want ja, bijvoorbeeld in Duitsland zing ik bijna alleen maar wel levenslied.
0: Mm-hmm.
1: In Nederland weer niet. Ja, dat is jammer. Ja.
0: Maar dat is toch een heel andere cultuur. Die slagen, weet je wel. Dat wordt daar zo gedragen, Henk, toch?
1: Ja, ik denk zelf nog gedragen. Want ja, dat gaat ook allemaal veranderen, denk ik. Binnen nou een 5-6 jaar. Ja,
0: zou je denken?
1: Ja, denk ik wel. Ik had het in Nederland ook niet verwacht dat het ineens zo...
0: Dat het een kentering zou maken.
1: Ja. Dus ja.
0: Nou ja.
1: Denk ik. Ja, ik weet het ook niet, hoor. Ik heb in Duitsland even een stop tot februari.
0: Ja.
1: In februari gaan we weer verder. Dus,
0: maar we gaan daar nog wel even een Duits liedje van je draaien natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ik heb er een klaargezet.
1: Ja, oké.
0: Gerrie, we gaan jouw nummer ook draaien. Als het goed is, moet die klaarstaan. Mooier dan een zomerdag in Mokum heb ik hier staan.
2: Ja, zeg het maar, hè.
0: Leg mij eerst eens uit wat Mokum is.
2: Mokum is gewoon Amsterdam natuurlijk.
0: Is dat Joods voor Amsterdam of zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik hou me echt niet bezig met het Joods en zo. Want het is allemaal, dat wil ik ook niet gewoon. Maar Mokum schijnt wel gewoon Amsterdam te zijn. En hoe ik aan het nummer kom. Kees Stijl belde me op en die zegt van... Ger, ik heb echt een liedje geschreven over Amsterdam.
0: Ja.
2: Hij zegt, jij bent echt een Amsterdamse zanger... Hij past bij jou. En zo niet, dan gaat hij naar de volgende. Hij zegt, luister even daarna. Ik zeg, oké, dat ga ik doen. Dus op een gegeven moment geluisterd. Toen had ik wel zoiets van, wat een vreemd liedje. En weer een Amsterdams nummer. Want het is gewoon heel moeilijk, hè. Bijvoorbeeld als je een Amsterdams nummer uitbrengt of zo... toch ergens gedraaid worden in Rotterdam. Of ik zeg maar even een dwarsstraat.
0: Ja.
2: Dus ik heb zoiets van, even luisteren. En toen dacht ik van, nou, het liedje heeft wel wat. Weet je, het is niet, het is heel anders weer. En toen zei ik tegen Kees, oké, ik ga hem opnemen. En zo is hij eigenlijk geboren.
0: Ja, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja.
0: Lekker volksmuziek op de radio. Gerrie Holland is bij ons, samen met Henk Dame. En we gaan hem draaien. Mooier dan een zomerdag in Mokum.

0: Het is toch gezellig, hier toch?
1: Ja, lekker hè? Ja, je wordt er heel vrolijk van. Dus ja, ik tenminste wel. En ik hoop iedereen ook natuurlijk.
0: Ja, daar zijn er veel te weinig van. Want die echte volkse zangers. Ik houd daarvan.
1: Ja, jammer is dat. Hè? Wat Henk ook zegt. Hè? Ik luister ook altijd vroeger naar Henk, altijd naar zijn liedjes. En,
0: is Henk een voorbeeld voor jou eigenlijk?
1: Nou, ik vind Henk wel... Kijk, Henk zingt ook al 25 jaar wat hij zei. En ik loop ook 38 jaar mee. En dat zeg ik, wij hebben echt wel elkaar heel vaak gezien. Ja. En ook echt wel... hebben ook best wel vaak bij andere stations natuurlijk. Ja.
0: Maar treed jij dan ook op in Amsterdam, Henk, veel? Bij die cafeetjes?
2: Nee, valt eigenlijk wel mee, hoor. Amsterdam en die cafeetjes eigenlijk wel... maar wel privéfeesten. Ja. Het gaat altijd wel een keer of... Ja, moet ik zeggen... Ik moet niet overdrijven, ik hekel aan. Maar ik denk dat ik 150 optredens of zo doe. Mm-hmm. Dat doe ik wel 15 of zo in de regio Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus is wel oké, okay, ja.
0: En jij, Gerry, ben jij echt een Amsterdamse zanger? Of gaat het olievlekje steeds verder?
1: Nou, het gaat wel steeds verder.
0: En trouwens zag ik dat je in Rotterdam had opgetreden.
1: Ja, zeker, zeker. Tussen alle Feyenoorders. En weet je wat zo leuk is?
2: Gevaarlijk, hè?
1: Nee.
2: De helm op, helm.
1: Nee, weet je wat het is, Henk? Als je gewoon jezelf blijft, is er niks aan de hand. En dus zeg ik... Ik heb echt daar heel leuk gezongen bij die jongens. Bij, in Papendrecht natuurlijk.
0: Ja, hier.
1: Ja, het was gewoon superleuk. En die jongens zie je gewoon echt genieten. En dan gaan ze met je praten... afloop en weet je, het is ook natuurlijk dat voetbal en zo, maar als je gewoon jezelf binnen is er niks aan de hand, geloof me nou maar.
0: En dan moet je allemaal als het iets blijven, denk ik.
1: Ja, gewoon jezelf blijven. Ja, daarom. Ik heb zoiets, waarom zou je anders gaan doen? Dat doe ik 38 jaar al niet, dus ik wil iedereen juist helpen. Ja, dat is mijn
0: doe normaal,
1: intuïtie.
0: Doe je gek genoeg. Praten zo verder, maar eerst even deze Nick Lekelai met een hele mooie zeker cover. En het is een cover van Pussycat van een tijdje terug. En ik vind dit ook een fantastische zanger. Hier is die met Rosie.

0: bij mij.
1: Originele heet Georgie. Weet ik nog wel, van Pussycat uit de jaren 70. En fantastisch gemaakt door Nick Nicolai en Rosie. Henk, als we even terug in de tijd gaan. En vorig jaar heb je een nieuw leven ingeblazen, Verboden Liefde. Maar ja. ik vind het één van de mooiste nummers die je ooit gemaakt hebt.
2: Ja.
1: En we zaten in vorig uur zaten we ook nog even te mijmeren samen met Marco Kraats. Ja, je hebt ook nog een bekend Hazesnummer gedaan, Laat Me Alleen.
2: Laat Me Alleen,
1: ja. Dat was ook...
2: Ja, dat was een goede keus. Ik wou hem eigenlijk niet doen.
1: Mm-hmm.
2: Ik had hem ingezongen, of in ieder geval niet op single. We hadden echt al 12 liedjes klaar.
1: Ja.
2: En Tom Peters, we waren in de studio nog bezig, moest nog 4 liedjes in zingen of zo. En die ging even wat eten halen bij de Chinees. Dan haal ik hem terug. Hij zegt, godverdomme, dat liedje gaat niet meer uit mijn hoofd.
1: Ja.
2: Dat wordt de single. Ik zeg, nee, daar ben ik helemaal niet mee eens. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Bla, bla, bla, bla. 3 dagen later, Tom belt me weer op. Henk, ik moet het echt doen. Mijn vrouw krijgt hem ook niet meer uit zijn hoofd. Ik zeg, nou weet je wat? Ik krijg hem zelf ook niet meer uit mijn hoofd. Dit liedje, weet je wel. Ik zeg, we gaan hem doen. En dat was echt binnen... Ja, dat zie je al heel snel. Binnen een maandje zie je echt dat het overal gezongen wordt, overal gedraaid wordt.
1: Mm-hmm.
2: Dat was natuurlijk eigenlijk nog de cd-tijd, hè? Singletijd was toen ook.
1: De mooiste tijd, Henk, of niet?
2: Ja, was echt, was eigenlijk de mooiste tijd, ja.
1: Ja, voor mij wel in ieder geval. Je hebt iets tastbaars, het Spotify, ja, ik ben er niet zo aan gehecht eigenlijk.
2: Nee, ja, het wordt steeds meer, hè, natuurlijk, hè, voor ons allemaal.
1: Ja.
2: Er zijn eigenlijk geen singeltjes meer.
1: Nee.
2: Ja, dat is heel
3: veel. Ja, allemaal downloads, ja.
1: Of je moet ze in je eigen beheer laten maken, toch?
2: Ja.
1: Dat je fysiek wat in handen krijgt.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja,
2: dat is jammer, ja.
1: Dan laat je de 50 maken voor de plug of voor weg te geven, weet je wel. Zo werkt de wereld ook niet, Henk.
2: Nee, het is allemaal lastig, hoor. Je weet allemaal niet... in het begin helemaal niet met Spotify. Denk, wat is dit nou weer allemaal? Hoe werkt het dan? Nou, heb je het wel onder controle hoe het werkt en wat het oplevert. En dat soort dingen, ja. Maar ja... De muziekwereld is sowieso een hele leuke, interessante wereld, toch?
4: Heel interessant.
2: Ja,
1: jij ademt de muziekwereld natuurlijk, toch?
2: Ja,
1: hey, je zei dat je met Blink ging stoppen, hè? Je eigen productiebedrijf.
2: Ja.
1: Was het toch niet wat je helemaal erin zocht? Of is het de tijd die je opslokt?
2: Ja, pas op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. Dus nu heb ik dan met de kroeg erbij. Moet je eerst je SVA halen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat ging me nog wel vrij goed af. Een beetje wedstrijdje tegen mijn vrouw en dat. Van wie beter was, wie de minste fout zou hebben.
1: Ja.
2: En dat heb ik verloren. Dat is iets slimmer als mij. En, het gaat gewoon heel veel tijd kosten. En kroeg. En dan moet je even keuzes maken van wat wil je en wat is belangrijk. Ja, en ik heb me eigenlijk best wel vergist hoeveel tijd toch nog wel in zo'n platenlabel gaat zitten. En... ik heb mij daarin vergist. Moet keuzes maken.
1: Maar veel artiesten, die halen de schakelaar om tegenwoordig.
2: Ja.
1: En die zijn allemaal hun eigen label begonnen, toch?
2: Ja, heel veel artiesten doen het. Ja, ik weet het niet.
1: Ja.
2: Als je echt alleen maar je eigen liedje moet gaan uitbrengen.
1: Mm-hmm.
2: Waarom zou je dan een platenlabel oprichten, denk ik dan?
1: Ja, dat is ook weer zo natuurlijk.
2: Ja, ik bedoel, natuurlijk zijn er inkomsten van liedjes. Maar ja, het is ook leven en laten leven, zeg ik altijd maar. Ik heb ook nooit een liedje. Ik heb 1 liedje maar volgens mij op mijn eigen label uitgebracht. Dat was een duet met Peter Hermans toen. Dat was het enige die ik op mijn eigen label heb uitgebracht.
1: Ja. Zit je daar nooit aan te denken? Een duet?
2: Jawel, maar...
1: Ja, het moet lastig. Op je pad komen, of niet? Zulke dingen.
2: Ja, ik heb wel wat mooie ideeën gehad op een gegeven moment. Maar is niet gelukt. Om daar maar bij te houden.
1: Zo is het. En Verboden Liefde, daar is nieuw leven in geblazen. Een van de grootste hits van jou natuurlijk. We gaan hem doen. Hier is die Henk Daan.

Vanmiddag tot 2 uur zijn we live met de lekkerste Nederlandstalige muziek op de radio. En dit is ook lekker. Dit klinkt lekker zomers, vrienden. Marco Schuitmaker, een zomernacht in Griekenland. Ja.

0: gezelligste Nederlandstalige programma van Zuid-Holland, denk ik. Wij houden het Holland. Een zomernacht in Griekenland. Heerlijk, die zomerse plaatjes op de radio. En ik houd daar verschrikkelijk van. Ja, we gaan bijna het laatste rondje doen, Gerry.
1: Gerry betalen.
0: Ja, Gerry, een rondje van Gerry, hè? Deze keer.
2: Ja. Geen probleem, jongens.
0: Nee, lekker zo op de zondagmiddag. Ja, hoe ben jij de dag begonnen vandaag?
2: Hoe de dag ben begonnen?
0: Ja?
2: Nou, weet je, ik was om 4:30 was ik al wakker.
0: Dat is vroeg. Ben jij echt zo'n vroege vogel?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik kon niet meer slapen.
0: Je was zenuwachtig dat je hier naartoe moest.
2: Nee. Ik ben ziek geweest. Nee, ik ben ziek geweest. Ja. Dus ik heb heel veel geslapen.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment word je weer beter. En dan
0: ben je ritme kwijt.
2: Ja, ben je ritme kwijt. Dus dan wil je naar bed gaan. En dan slaap je 4,5 uur of zo. Dus ik was vroeg wakker. Maar het was zo. Ik zat op de bank te kijken. Ging voetbal kijken. Even terugkijken. En op een gegeven moment was ik toch wel moe. Dus ik ben weer naar bed gegaan. En dan kwam ik om 9:30 eruit.
0: Zo werkt dat.
2: Ja.
0: Ja, maar meestal heb je, dat is bij jou ook, Henk, dat jullie een heel ongeregeld leven hebben. Dus meestal wanneer normale mensen werken, dan zijn jullie vrij.
1: Normale mensen.
0: Ja, maar jullie zijn de status. Jullie hebben statusartiesten.
2: Nee, ik weet wat je bedoelt, jongen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus jullie zijn de entertainers van Nederland. En het is toch een ander leven dan wij.
1: Vaak laat, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is gewoon.
0: Merk je dat? Je wordt nu een dagje ouder, Henk. Ja. Ik ook. En merk je dat? Ga je dat soms niet opbreken? Dat je echt tot diep in de nacht weg bent?
1: Nee. Nog niet, moet ik zeggen. Mijn vrouw zegt wel eens, nou, jij wordt nooit moe. Wat is er met jou aan de hand?
0: Ja.
1: En dan is mijn vrouw hartstikke moe. Vannacht ook was ik om 6 uur naar bed, volgens mij. 6:30 sliep ik ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij appte ik jou om 9:30 al. Dan zat ik al aan de koffie.
0: Precies.
1: Ja. En vanavond zou ik wel een beetje eerder moe worden, denk ik. Ja, heel eerlijk gezegd.
0: Dan kak je in.
1: Maar ik ben wakker, pak een bak koffie en ben weer fit. Ja, ja. Heel gek. Nee?
0: Maar dat is jouw lichaam gewend, denk ik, toch? Moet haast
1: ja, wel. Nog wel, denk ik, ja.
0: Nog wel. Gerry, we gaan gauw jouw nummer draaien, het laatste rondje. Want daar hadden we het in ieder geval over, toch?
2: Helemaal leuk.
0: Hier is die.

alweer op zitten. Het laatste rondje, jongens, bijna. Gaan we aan de bel trekken. Maar zover is het nog niet, hoor. Het is pas 11 minuten voor de klok van 2 uur. Het is zondagmiddag. Het is vandaag 21 juni. Volop zomer.

0: dus ik zing heel veel repertoire.
1: Mm-hmm.
0: Geen cent te makken, laat een heleboel me waaien natuurlijk, weet je. Dus, en nieuwe nummers natuurlijk. Dus ik heb best wel heel veel repertoire. Dus ik zing niet echt veel covers.
1: Het is ook een beetje publiek aankijken, denk ik. Hè? En één bak feest maken, daar sta je voor.
0: Ja, feest maken en ook inderdaad aanvoelen wat het publiek wil en zo. Maar als je een belk er ook in gaat, of ingooit, zeg maar, hè, mm-hmm. na een feestnummer, is ook altijd leuk.
1: Ja, precies. Ja. Maar daar trek je de dansvloer toch niet mee vol? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, maar als jij zeg maar 6 liedjes, feestliedjes zingt, zeg maar, en je gooit de belk in.
1: Ja,
0: zij gelooft in mij bijvoorbeeld. Ja, ik zeg precies, maar, weet je, of een ander liedje van André Haas of een andere nummer.
1: Maar er moet wel een half vat bier in zitten, toch?
0: Nee, maar heel veel mensen, weet je wat ik zo jammer vind? Iedereen zegt van, je moet altijd met een
1: niks moet,
0: een
1: lied, alleen ademhalen.
0: Nee, maar dat liedje, je moet toch zorgen dat je altijd een snel liedje op uitbrengt, zeg maar. Maar als je nou goed, bijvoorbeeld Wesley Bronkhorst, trots op jou is hij mee doorgebroken. Tino Martin is doorgebroken met een ballad. Dus ik geloof echt wel dat je met een ballad ook kan scoren.
1: Ik denk gewoon dat je gewoon je hart moet volgen.
0: Ja.
1: Dat is de enige remedie, denk ik, Henk.
0: Dus we moeten elkaar,
1: Laat even onze senior in de Nederlandstalige muziek natuurlijk, Henk Daan.
2: Junior,
1: 25 jaar, Henk, toch? Jij moet alle klappen van de zweep gehad hebben, denk ik, toch?
2: Ja, natuurlijk, Je weet wel hoe het werkt, hè?
1: Diepe dalen en hoge pieken.
2: Ja, je weet hoe het gaat. Je weet heel vaak wat er komen gaat.
1: Ja.
2: Ja, het blijft toch ook heel vaak onvoorspelbaar.
1: Ja, maar toch blijft het een virus in je bloed dat je er nooit meer afscheid van kan nemen, denk ik.
2: Muziek is het allermooiste wat er is. Hè? Dus als ik naar de studio mag, dan ben ik gewoon vrolijk en blij. Mag ik optreden, ben ik vrolijk en blij. Ja, het is gewoon mooi. Muziek is mooi.
1: Ik heb eens zitten snuffelen in jouw Duitse repertoire, Henk. Ik heb beloofd om een Duits nummer voor jou te draaien.
2: Oh ja.
1: En ik wilde een zomersnummertje draaien.
2: Ik weet welke je draait.
1: Ja, nou, ik was zo gern in Griekenland, moet ik het zo zeggen.
2: Ja,
1: mijn Duits is niet zo. Ik ben blij dat ik een beetje Nederlands kan praten, toch?
2: Ik versta jou dus. Ja. Er is niks aan de hand.
1: Maar had je daar in het begin die moeite mee, de taal?
2: Ja, best wel. Ik was
1: al die naamvallen in Duits, weet je wel, dat is best moeilijk, toch?
2: Ja, heel moeilijk. En ik spreek nog niet. die naamval is gewoon moeilijk, want als je het dan vaak niet weet, dan heb je gewoon een probleem.
1: Ja.
2: Maar ja, ze verstaan je wel. Als je gewoon de hele zin kan uitspreken en als er dan een klein foutje zit, maakt net als ook een beetje.
1: Precies.
2: Dat vinden ze ook charmant, zeg maar.
1: Ja. Nicole hebben we ook in het Nederlands gehad en dat klopt ook niet helemaal.
2: In Nederland zijn we best wel kritisch op.
1: Ja.
2: Want we hadden ook nog Semina Rossi in Nederland.
1: Ja, zeker.
2: En dan hoorde ik van iedereen, maar dit klinkt niet en dat kan niet en dat is niet mooi. Maar die Duitsers vinden dat juist wel heel mooi. Dus dat is wel een beetje geluk.
1: Nou, we gaan kijken hoe Henk van Daam in het Duits klinkt. Henk Dame.
2: Ja.
1: En hier is hij met zijn Duitse nummer.
2: Yo.

0: Volgens mij hebben we het er wel eens meer over gehad, Henk. Volgens mij ben je in Duitsland veel meer artiest dan in Nederland. Hè? Dat werkt toch heel anders. Je hebt meer cachet, denk ik, of zo.
1: Ja, dat is wel...
0: Je wordt meer gedragen als artiest.
1: Ja, het is heel anders, zeg maar. Is niet te vergelijken eigenlijk. Ook in Nederland heb je wel eens, dan kom je in een feesttent. En dan stel je voor zo'n 500 man. Maar er staan ook 80 man met de rug naar je toe.
0: Ja,
1: die wil alleen maar zuipen. Ja. Daar kom je in Nederland, daar kom je in Duitsland echt niet tegen.
0: Frustrerend is dat, hè?
1: Die kijken gewoon echt... En in het begin moest ik ook wennen. Want dan dacht ik echt van, ze vinden helemaal niks aan. Mm-hmm. Dan ben je klaar. En dan was vaak ook zitten daar. En dan allemaal staan. En dan helemaal blij. Denk, ze vindt het toch wel leuk. Weet je wel? Ja, heel vreemd. Het is echt gek gewoon. Ja. Heel gek.
0: Ga je verder bouwen? Je zegt tot februari even stop met de Duitse carrière. Is dat om jezelf een beetje rust te gunnen?
1: Ja, dat is wel echt even bewust. Ik heb natuurlijk nog een album uitgebracht in maart.
0: Ja.
1: En een paar singles. 2 of 3 singles zijn uitgekomen. Ze hebben ook wel een flinke promotour gedaan. Van 's maandags tot donderdags. Of tot vrijdagsmiddags.
0: Ja, een promotourtje in Duitsland is iets anders dan in Nederland. Hè? Ja, Duitsland is 20 keer groter dan Nederland, klopt. Volgens mij.
1: Dat is heel gek. Ja. Dan moet je echt, dan zit je 's ochtends bijvoorbeeld in een interview in Berlijn. Om 11 uur tot 12. Dan stap je in de auto naar Saarbrücken. En dan kom je om 4, 5 uur in Saarbrücken aan.
0: Precies.
1: Dan overnacht je daar. En dan zit je de volgende dag om 12 uur in een interview bij Saarbrücken. Dan stap je weer in de auto en dan ga je weer 4 uur rijden. En dan zit je weer eens in een andere... Zo doe je dat de hele week.
0: Wat dat betreft is in Nederland er lekker aan te rijden, weet je wel. En,
1: het is makkelijker dan,
0: Absoluut.
1: Dan Duitsland.
0: Henk, dankjewel dat je weer hier was.
1: Ja,
0: we gaan zeker nog even proberen om je nummer te draaien. Gerry, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Henk, Café Henkie natuurlijk in Zaltbommel. We komen beslist een keer langs, Henk.
1: Ja, klopt. Dankjewel. Gezellig.
0: Lijkt me zelf. Wat zijn jouw plannen? Gewoon doorgaan met optreden, taxiritjes doen, een beetje zingen in de taxi of hoe moet ik dat zien?
2: Sowieso. En ik wacht, ik wacht ook op heel goed bericht. Dus, en als dat goed is, dat is heel spannend voor mij. Kijk, niks over zeggen. Maar er komen hele mooie dingen aan, hoop ik. Dus dan moeten we even afwachten. En we gaan weer door met een nieuwe single. Dus die gaan we weer maken. Dus einde van het jaar komt er nog een single uit.
0: Nou, dankjewel nogmaals. We verwachten je.
1: Ik denk dat ik weet wat het is.
0: Goeie
1: nieuws. Ik zeg ook niks.
0: Hey, je moet er snel zijn. Dankjewel en graag tot de volgende keer. We draaien de plaatjes nog mee voor Vaderdag, voor alle vaders. Wat mij betreft, tot de volgende keer maar, mannen. Groetjes.
2: Groetjes, jongens.
1: Goedje.

0: Dat was nog een klein stukje van Gerry Holland natuurlijk. En mooier dan de zomer in Mokum. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Hele fijne vaderdag iedereen. En we draaien nog een stukje van Henk Kamer.
1: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.
0: Tot volgende week allemaal.

0: Pieter Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoeksewaard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De terminals op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar explosie. Een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Hij werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 Breda Gorkum. Bij knoop het Gorkum 10 minuten oponthoud. En de A58 Breda Bergen op Zoom. Voor Heren nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoekse Waard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De terminals op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar explosie. Een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen te plaatsen was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Er werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. En dat merk je onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je een kwartier vertraging. Dan A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Bij Heerlen gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoekse Waard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De terminals op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Er werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, gebeurde eerder bij Culemborg een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog 20 minuten extra reistijd. Dan de A4, Rotterdam richting Antwerpen, bij Hogerheide 20 minuten oponthoud. En de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM.

0: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De komende 4 jaar moeten er in Rotterdam minimaal 15.000 nieuwe huizen bijkomen. 10.000 daarvan moeten sociale of middenhuur zijn. Dat staat in het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam. Verder wil de coalitie het centrum van de stad in 2040 autoluw hebben. De komende paar jaar moeten de Meent, Witte de Wit en Aard van Nestlaat al autovrij worden. En Rotterdam wil de beste stad worden om in op te groeien. Het kabinet wil er in de gevangenis snel 1700 plekken bij hebben. Dat moet gebeuren door vaker met sobere regimes te werken, vooral in de meer beveiligde afdelingen. En er moet sneller worden gewerkt met enkelbanden om gevangenen sneller te laten terugkeren in de samenleving. Een hoge snelheidstrein van Eurostar is vanmorgen stilgevallen in België bij Leuven. De trein was onderweg van Keulen naar Brussel met zo'n 400 mensen aan boord. Het werd in de trein al snel bloedheet. Personeel deelde flesjes uit, maar de mensen moesten toch snel de trein uit. Ze konden daarna met een andere trein verder naar Brussel. Waarom de trein ermee stopte is niet bekend. En er was gisteren veel ophef bij het personeel van de Efteling dat het pretpark gewoon open zou gaan vandaag met code rood. Maar wie dan vandaag een rondje loopt, ziet dat veel attracties wel dicht zijn. Net als horeca en winkeltjes in het park. Zo kun je vandaag niet in het schommelschip Halve Maan, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Volgens personeel is het ook gewoon veel te warm en is het niet te doen. Bezoekers klagen over de gesloten attracties in de Efteling. Het weer zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. Het is code rood. Later vandaag wordt het iets koeler door een wind uit het westen. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50. Maar het begint met de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hogerheide. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en een uur vertraging door een autobrand. De rechter rijstrook is daar dicht. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2. En dan de A15 langs Tiel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Feital met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zolder van een huis in Schiedam is brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten. Mensen uit de huizen ernaast aan de buisbaloosingel moesten uit voorzorg ook hun huis uit. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Mede door de droogte is er daarom veel brandweer opgeroepen. De brand is ook moeilijk te bereiken. Op beelden is te zien dat er witte rook door de dakpannen heen komt. Papendrecht wil de komende 4 jaar opvang bieden aan 0 asielzoekers. Want dat is wat de kiezer wil, zeggen VVD, PVV en Onafhankelijk Papendrecht in het coalitieakkoord. De huidige overeenkomst met het COA wordt daarom ook niet verlengd. Nu is er nog plek voor 80 alleenstaande minderjarigen aan de Weteringssingel in Papendrecht. Maassluis kwam eerder ook al met een akkoord om 0 asielzoekers op te vangen. Rotterdam blijft ook de komende 4 jaar hard optreden tegen verkeersaso's, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al. Er wordt gecontroleerd met geluidscamera's en er wordt streng gehandhaafd bij mensen die dubbel geparkeerd staan. Ook worden straten sneller afgesloten als dat nodig is, zeker in het centrum van de stad. De Meent, Witte de Wit en de Aard van Nestraat moeten over een paar jaar al autovrij worden. En op de Erasmus Universiteit werden vandaag alle lessen en tentamens geschrapt door de hitte. De meeste gebouwen op de universiteitscampus zijn ook dicht. De parkeergarage en kinderopvang bleven wel open. De tentamens die vandaag afgenomen moesten worden, worden op een ander moment ingehaald. De buitenactiviteiten en evenementen van de Erasmus Universiteit gaan ook niet door. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land zat net geen 50 kilometer file op de A4 Rotterdam-Antwerpen, moet ik zeggen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom. 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zolder van een huis in Schiedam is brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten. Mensen uit de huizen ernaast aan de Buisbaloo-singel moesten uit voorzorg ook hun huis uit. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Mede door de droogte is er daarom veel brandweer opgeroepen. De brand is ook moeilijk te bereiken. Op beelden is te zien dat er witte rook door de dakpannen heen komt. Papendrecht wil de komende 4 jaar opvang bieden aan 0 asielzoekers, want dat is wat de kiezer wil, zeggen VVD, PVV en Onafhankelijk Papendrecht in het coalitieakkoord. De huidige overeenkomst met het COA wordt daarom ook niet verlengd. Nu is er nog plek voor 80 alleenstaande minderjarigen aan de Weteringssingel in Papendrecht. Maassluis kwam eerder ook al met een akkoord om 0 asielzoekers op te vangen. Rotterdam blijft ook de komende 4 jaar hard optreden tegen verkeersaso's, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al. Er wordt gecontroleerd met geluidscamera's en er wordt streng gehandhaafd bij mensen die dubbel geparkeerd staan. Ook worden straten sneller afgesloten als dat nodig is, zeker in het centrum van de stad. De Meent, Witte de Wit en de Aard van Nestraat moeten over een paar jaar al autovrij worden. En op de Erasmus Universiteit werden vandaag alle lessen en tentamens geschrapt door de hitte. De meeste gebouwen op de universiteitscampus zijn ook dicht. De parkeergarage en kinderopvang bleven wel open. De tentamens die vandaag afgenomen moesten worden, worden op een ander moment ingehaald. De buitenactiviteiten en evenementen van de Erasmus Universiteit gaan ook niet door. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten de Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: staat 1 file op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je een kwartier vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee wordt per direct flink gesneden in het aantal busritten. Er zijn zoveel chauffeurs ziek dat er tot het begin van de vakantiedienstregeling per dag 70 bussen niet rijden, vooral van en naar Rotterdam-Zuidplein. Er is een regeling dat mensen extra betaald krijgen als ze extra werken. Dat heeft wel een klein effect, maar is niet genoeg om volgens het boekje te blijven rijden. Er komt na de zomer wel een nieuwe lading chauffeurs aan. De A20 gaat op de Giessebrug terug van 3 naar 2 rijstroken. Dat is nodig omdat de brug niet meer aan de normen en eisen voldoet. Als het is gebeurd mag zwaar verkeer ook weer over de Giessebrug. Door het aantal rijstroken te verminderen worden de randen van de brug minder belast. Het kan tot 2 jaar duren voor de brug is gerepareerd en het verkeer er weer normaal overheen kan. De brug voor langzaam verkeer wordt voorlopig éénrichtingsverkeer. Op een dak aan de Buis-Balotsingel in Schiedam was brand doordat dorre bladeren in de dakgoot spontaan in brand vlogen. De brand woedde daarna ook onder de dakpannen, maar is niet naar binnen geslagen. Toch kunnen de bewoners vannacht niet thuis slapen. Er moeten delen van het dak gesloopt worden om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is. De buren moesten ook hun huis uit, die kunnen vannacht waarschijnlijk wel thuis slapen. En cabaretier Jochem Meijer moest veel fans teleurstellen die nog bij zijn extra voorstellingen wilden zijn. De kans om voor Rotterdam een kaartje te krijgen was minder dan 5%. Dus iedereen die er wel bij is, is spekkoper. En dat terwijl hij deze show al 3 jaar speelt. Meijer staat maar 2 keer per week op het podium door de tumoren in zijn rug. Meer kan hij ook niet aan. En naar nog grotere zalen wil hij niet om de kwaliteit van de voorstelling te garanderen. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dat is mooi van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langs, want op de A59 zie ik Zee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Ze zijn bezig met de spoedreparatie aan het asfalt. En tot zover de ANWB-verkeer.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Vincent met Zomerdromen. Ja, op je radio. Het is de grote vrijdagavondshow. En welkom bij Team Klotsende Oksels. Ja, het is weer de grote vrijdagavondshow. Van harte welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe grote vrijdagavondshow. Vorige week moest je heel eventjes missen. Dat had een hele goede reden. En daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Ja, het is lekker warm. Ik moet zeggen dat het hier in de studio begint het inmiddels fris te worden. De airco staat hier aan. Ik ben bang dat ik hem zo meteen uit ga zetten, want ik vind het fris worden. Dat is een goed teken dat de airco hier goed werkt. Maar ja, hij mag iets minder hard, wat mij betreft. Dus daar ga ik zo meteen ook nog even voor zorgen. Ja, als je op dit moment wel in de warmte zit, sterkte. En drink voldoende, zou ik zeggen. Water, natuurlijk. Zeker in de warmte is dat best wel belangrijk om gewoon lekker veel water te drinken. Deze uitzending. Ik ben hoogstwaarschijnlijk in mijn eentje vandaag. Ik verwacht niet dat Nanda deze kant op komt. Maar dat moeten we later nog eventjes bekijken. Dus ik verwacht dat ik deze uitzending alleen ben. Je zal het met mij moeten doen. Maar goed, dat is zorg voor later. Ik heb heel veel leuke plaatjes meegenomen. Dat vind ik zelf altijd al natuurlijk. Maar nu helemaal, want ik heb ze zelf verzonnen. En ik heb heel veel muziek meegenomen. Daar waar ik nog niet per se van had gehoord. Dus heel veel voor mij ook nieuwe muziek. En gewoon hele leuke plaatjes natuurlijk. Ik heb ook een, wist je dat voor je? Ik heb uiteraard ook een lekker zomerse stofplaat meegenomen. En volgens mij is de hele playlist wel behoorlijk zomers. Ik ga gewoon het 1-2'tje van vandaag. Daar ga ik alvast gewoon lekker mee starten. Want het 1-2'tje van vandaag heeft natuurlijk met de zon te maken. Ik moest daar wel een beetje wat mee doen. Een heel toepasselijk plaatje. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Ja, dat is nu. Hij zingt over nu. En dat wel terwijl het plaatje zelf uit 2005 komt. Dat kan natuurlijk ook. En je hoort ook op de achtergrond inmiddels al de song starten. Dario G, Sunshine uit 1998 alweer. Van deze fijne DJ is dit een lekker dansbaar plaatje. Voorzichtig, hè, met de warmte.

Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. En daarvoor Sunshine van de DJ Dario G. Ja, vorige week was er geen uitzending, was er geen grote vrijdagavondshow. En dat kwam omdat de ondergetekende die was niet in de buurt. Ik was namelijk in Limburg, om precies te zijn, in Landgraaf op Pinkpop. En daar heb ik een partijtje staan zweten. Want daar was het natuurlijk... afgelopen weekend was het al aan die kant van het land wat warmer dan hier. En die temperatuur is natuurlijk niet echt omlaag gegaan. Dus ik heb er al een beetje aan kunnen wennen. Maar ik ben naar Pinkpop geweest dus. En dat was alweer een jaar of 3 geleden voor mij, als ik het goed zeg. Ik ben in 22 voor het eerst geweest. En in 23 daarna gelijk nog een keer. En dit was dan voor mij inderdaad de derde keer Pinkpop. En ik vond het superleuk weer. Dat niet het weer per se leuk, maar de artiesten die daar kwamen. En wat ik heb gedaan voor vandaag in ieder geval is ook zoveel mogelijk van die artiesten die ik daar onder andere ontdekt heb. Of heb gezien en denk, ja, leuk. Ik word hier heel blij van. Die heb ik inderdaad ook voor je meegenomen vandaag. Dus ik heb een aantal plaatjes meegenomen. Ik ga gewoon even wat artiesten langs. Giants Rooks, Dogstar, Jade, The White Lies, Franz Ferdinand, The Vex en The Vaccines. En als we eraan toekomen, maar dat moeten we nog even bekijken, Electric Callboy misschien ook wel. Ja. Bereid je daar maar alvast op voor. Als we het redden om Electric Callboy te draaien, zet je radio dan maar ietsje zachter. Want wij stonden vooraan en werden echt weggeblazen. Dat was echt... wij stonden voor de North Stage, voor het noordelijke podium. Nou, aan het einde van, we stonden er bijna vooraan. Aan het einde van het concert stonden ze ongeveer tegen het zuidelijke podium aan. Want het hoorde, er kwam een geluid uit. Hoei! Was wel heel tof. Had ik nog nooit gezien. Ik was onder de indruk van de bakherrie. Maar het was mooie bakherrie. Het was fijne bakherrie. Ja, het was leuk. Dus daar komen we misschien wel aan toe. Ik heb bijvoorbeeld ook Wet Leg heb ik meegenomen. En Wet Leg die heb ik al een keer met een heel klein gedeelte van hun set op Glastonbury gezien. Op tv dan. Ik ben nog nooit daar in Engeland geweest. Op die weide, zeg maar. Maar op tv heb ik een stukje van de set van Wet Leg gezien. En ik was daarvan onder indruk. En ik was dus ook heel blij dat zij naar Pinkpop kwamen. Nou, waar ik ook heel blij mee ben, is mijn keuze geweest om Editors over te slaan dit keer. Die had ik de vorige keer al, in 2023 had ik die gezien. Toen stonden we ook echt vooraan, in het voorste vak ook zelfs. Dus dat ik dacht, ja, Editors, die kan ik wel even overslaan. En dan kan ik Thijs Boontjes kan ik gaan kijken. En die ga ik zo meteen ook voor je draaien met een drinktip voor vanavond. En eerst is dit Joss Stone, You Had Me.

Even lekker helemaal uitdraaien, dit plaatje. James Morrison, You Give Me Something op Drechtstad FM. Ja, ik moet het nog even vertellen. Ik zit in de afrondende fase van mijn coachingsopleiding. En dat betekent dat dit weekend, zo moet ik het zeggen, dat dit weekend de examengesprekken zijn. Vandaag gaan we de hele dag al opzitten, mocht ik vooral kijken. Morgen dan heb ik zelf mijn examengesprek. Ik was vandaag niet zenuwachtig, zelf. Maar ik voelde me wel zenuwachtig. En dat was eigenlijk vooral vanwege de mensen om mij heen die nogal zenuwachtig waren. Terecht, hè, trouwens, dat je zenuwachtig bent over het doen van een examen. Het is tenslotte wel gewoon een mondeling examen, wat je toch eigenlijk wel het liefst goed wil volbrengen. Ik voel zelf voor morgen nog niet zo heel veel zenuwen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Wat ik moet doen is 20 minuten coachen. Er komt iemand naast me zitten, die heeft een coachvraag. En dan ga ik 20 minuten zo bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, zoveel mogelijk laten zien wat ik allemaal kan doen in zo'n coachgesprek. Natuurlijk wel even stil blijven staan bij emoties en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk een beetje wat ik ga doen. Dan hoor ik hopelijk morgen of ik geslaagd ben of niet. Dus daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten. Ik ben op dit moment niet zo zenuwachtig. Ik voelde me wel heel zenuwachtig, omdat ik, wat ik net zei, alles om mij heen voelde. Maar zelf, misschien dat het morgenochtend nog komt. Of dat ik vanavond wat moeilijker kan slapen, omdat ik me toch een beetje zenuwachtig aan het maken ben. Dat zou zomaar allemaal kunnen, maar ik verwacht het eigenlijk niet per se heel erg. Ik ga weer hele fijne muziek draaien. En ik heb zomerse muziek meegenomen. En dat is onder andere deze. Ik word hier zo blij van altijd. Santana en Rob Thomas met Smooth. Hoor je hier op de Drechtstad FM. En zo meteen ook Wild Stare van The Giant Rooks. Iets wat ik heb gezien op Pinkpop.

Justin Timberlake met No Angels. Ja, ik wil nog even terugkomen op Pinkpop. Want ik heb verder niets anders niet zo heel veel te vertellen. Het was de afgelopen week op school bijvoorbeeld was het gewoon heel erg warm. En we hebben toetsweek. Dus ik heb ook echt geen klap meegemaakt afgelopen week. Dat is helemaal niks aan. Maar Pinkpop was dus erg leuk. En ik ben dan wel een beetje een prinsesje. Ik heb dan wel in een hotel geslapen, niet op de camping. Ja, sorry. Nou kan ik natuurlijk als excuus opvoeren, excuustruus, dat ik last van mijn rug heb en dat ik helemaal niet zo lekker slaap op een luchtbed. Is wel waar trouwens. In een tentje, dat is wel waar. Maar ik had er ook gewoon eigenlijk helemaal geen zin in. Nee, ik heb nu meegemaakt. Ik wil eigenlijk de full experience op de camping wil ik toch nog wel een keertje meemaken. Maar dan over een kilo of 25, wanneer ik wat lichter ben. Dat ik denk, dan zou ik het eigenlijk wel willen doen. En nu had ik zoiets van, ik wil gewoon eigenlijk lekker een bed in kunnen duiken, een normale douche kunnen nemen als ik nat en plakkerig en zweterig terugkom. En dat heb ik gedaan. Ik heb een hotelletje geboekt of een pensionnetje eigenlijk in Valkenburg. En dat beviel me ontzettend goed. Heel klein, 7 kamers, maar een fantastisch ontbijt. Hele lieve eigenaresse zolang ze voor je kan zorgen, doet ze het voor je, zeg maar. Dat is echt super lief. Mocht je het adresje willen hebben, dan stuur me gerust even een berichtje. Dan zal ik hem aan je doorgeven. Ik ga nog 2-3 plaatjes dit uur voor je draaien. Ja, daar heb ik precies nog tijd voor. Ja, dat gaat wel lukken. Ik heb deze 10cc met Dreadlock Holiday. Ja, voor de lekkere vibes natuurlijk van vandaag. En wat ga ik nog meer voor je draaien? We gaan Angel of My Dreams doen van Jade. Die komt er zo meteen ook aan.

0: hele dag hoor je de grootste hits. Grootste hits. Dit is Drechtstad FM.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

Jade was dat. Dus zij is normaal gesproken is zij onderdeel van Little Mix. Maar die zijn even met een pauze, geloof ik, heb ik begrepen. Dus hebben de dames ook even tijd voor hun solo carrière. Jade dus stond op Pinkpop, heb ik live mogen aanschouwen. Superleuk. Ik heb een alternatief voor het bioscoopnieuws tot het volgende uur voor je.

De Wist Je Dat heb ik natuurlijk nog voor je klaarstaan. En ik ga nog gewoon heel veel nieuwe muziek draaien. Muziek waar ik in ieder geval heel erg blij van ga worden. Ik word onder andere blij van deze van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? Van dit jaar is die. Zometeen na het Rijnmond Nieuws hoor je The Gibson Brothers met Que Será Mi Vida.

0: van 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Hoogvliet is een kind uit een flat gevallen vanaf de 7e verdieping. Volgens omstanders landde het op de 1e verdieping nog op een parasol voor het in de bosjes viel aan de schakelweg in Hoogvliet. Gaat volgens de politie om een kind uit de basisschoolleeftijd. Het lijkt om een ongeluk te gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog steeds enorm druk met vrachtwagens op de Maasvlakte. Vanmorgen vroeg werd al niemand meer toegelaten in de haven, omdat er door de hitte veel langzamer werd geladen en gelost. Er ontstonden lange files met vrachtwagens op de Europaweg. Die werden doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. Volgens een transportbedrijf zouden er aan het begin van de avond nog steeds ruim 10.000 vrachtwagens in de brandende hitte staan te wachten. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste bussen worden geschrapt van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep vers opgeleide buschauffeurs aankomt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En een 19-jarige Belg is in de buurt van Gent opgepakt voor een moord op een Nederlandse man in Spanje eind 2024. Het zou gaan om een vergisliquidatie. De Belg was toen 17 jaar oud en heeft in Spanje al eerder vastgezeten. Maar hij moest worden vrijgelaten omdat minderjarigen maar een bepaalde tijd mogen worden vastgehouden. Nu is hij weer opgepakt. Op verzoek van Spanje wordt hij veroordeeld in Nederland voor de vergismoord. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Oh, lekker plaatje dit. Uit 1980, Que Sera Mi Vida. Dat waren de Gibson Brothers hier op Drechtstad FM. Ja, het tweede uur van de grote vrijdagavondshow is ook weer aangebroken. Tot 8 uur ben ik bij je in een lekkere, coole studio hier. Want de airco staat aan en ik moet zeggen dat hij het vrij goed doet. Ik heb hem zelfs al iets minder koud gezet. Dus ik dacht, ik krijg zelfs een beetje de rillingen ervan. Waar waarschijnlijk mensen ook de rillingen van kregen, leuk bruggetje, is een koningspython midden in je straat. Ja, bewoners van, of in ieder geval omstanders in de Schipbeekstraat in Dordrecht, die keken toch wel even gek op toen er ineens een slang vannacht door de straat heen kronkelde. Het was een koningspython, vermoedelijk ontsnapt uit een terrarium. De dierenambulance werd gebeld en die kwam ter plaatse om het dier mee te nemen. De slang blijkt niet gechipt. De dierenkliniek hoopt dan ook dat het baasje van de slang zichzelf meldt. Dus woon je in of in de buurt van de Schipbeekstraat in Dordrecht en ben jij een koningspython kwijt? Bel dan even dierenkliniek Zwanenburg, want ze zitten op je te wachten. Tot zover. Ik ga gewoon weer lekkere plaatjes draaien, want ik heb er nog veel meer klaarstaan. Ik heb Zomer klaarstaan van André Hazes. Nou, die is wel toepasselijk, denk ik zomaar. En Shania Twain, die is niet zo snel onder de indruk. Daar zingt ze over in dit nummer.

Ik beeld me altijd in dat André Hazes over een heel warm zandstrand loopt. Wow! En dat hij daar zijn voeten verbrandt, inderdaad. Ja, sorry. Vond het zelf wel leuk, eigenlijk. Het is tijd voor onze stoffenplaat. En gezien de warmte heb ik ook gewoon een lekker zomers stofplaatje meegenomen. Of althans, iets dat ik aan de zomer koppel. Het is niet per se een heel zomers plaatje. Maar het is wel een heel dansbaar plaatje. Het gaat namelijk ook over een dans die in de jaren 50 heel populair was in de shebeens van de buitenwijken van Johannesburg. Ik lees even voor. Dit nummer is geïnspireerd op deze dans. Inderdaad, er zijn er meerdere van, maar deze vind ik zelf toch eigenlijk wel het leukste. Oorspronkelijk opgenomen in 1959 door de Skylarks. En daar was deze zangeres, is in dit geval Miriam Makeba, die was daar onderdeel van. En toen nam ze het in 1967... nam ze het opnieuw op. Nadat ze succesvol werd in de Verenigde Staten. En zij heeft dus aan dat liedje dus ook toegevoegd dat, zeg maar, de ontstaansgeschiedenis van die dans. Ze vertelt er namelijk iets over in het liedje. En daarom weten wij dat Pata Pata een dans is, zeg maar, uit Zuid-Afrika in dit geval. Pata Pata is trouwens Nederlands voor raak aan, raak aan. Ongeveer, als je het een beetje leuk vertelt. En het nummer wordt gezongen in het Kosa. Ik ga het niet proberen te doen, want dat is die taal met die klikjes. Maar ik kan dat niet, dus ik maak daar Kosa van. Want dat is het wat het dichtstbij komt bij het origineel uitspreken van die taal. Ja, in Nederland kwam het op een 11e plaats in de top 40. In Venezuela werd het een nummer 1 hit. Of all places. En ze is wel een beetje gestorven in het harnas, deze Miriam Makeba. Kort nadat zij Pata Pata had gezongen op 9 oktober 2008... kreeg zij een hartaanval en overleed zij helaas. Het was dus ook echt het laatste nummer dat ze ooit live heeft gespeeld. En ik ga met heel veel plezier Pata Pata van Miriam Makeba draaien. Het is de stofplaat van deze week.

Summer Rain van Friday hoor je hier op de Rechtsstad FM. Ja, nog een half uurtje ongeveer, dan zo lang ben ik bij je. En waar we mee gaan starten nog is de Wist je dat? En die komt van Nanda dit keer. En dat heeft met name te maken over slecht slapen. Waarom word je soms wakker en kan je eigenlijk niet zo goed meer slapen? Zeker nu is dat, heeft dat wel een belangrijke reden, want nu is het gewoon hartstikke warm. En dat kan ook inderdaad betekenen dat je daardoor moeilijker in slaap komt of minder lang doorslaapt. Warmte. Een slaapkamer is ideaal volgens mij iets van 18 of 19 graden, dacht ik, als ik het goed zeg. Boven die temperatuur kan je systeem niet helemaal uit. Het is dan niet, tussen aanhalingstekens, veilig genoeg voor je, nou ja, Neandertaler brein, om het zo maar even te zeggen, om in slaap te kunnen vallen. Dus het is te warm in je slaapkamer en dat betekent dus dat je daardoor niet zo goed kan slapen. Nou, wat ook eventueel te maken kan hebben dat je niet zo goed slaapt, is bijvoorbeeld als je stress hebt van wat dan ook. Geld zorgen, probleem op je werk, dat soort dingen. Dat zou natuurlijk, natuurlijk gewoon kunnen. 'S nachts vaak uit bed moeten om te plassen. Zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn. Oprispend maagzuur is er ook bijvoorbeeld eentje. Waardoor bijvoorbeeld je moeilijk slaapt. Een ritme wat niet consequent genoeg is. Te weinig daglicht in je ogen. Of te veel licht 's avonds. Bijvoorbeeld als je op je schermpje zit te kijken. 'S nachts werken. Dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je. Maar het moet toch gebeuren. Ver vliegen. Dus een jetlag eigenlijk. Daar komt het op neer. Natuurlijk cafeïne. 6 uur voordat je gaat slapen zou je eigenlijk niet moeten doen, zeg maar. En 1 of 2 koppen koffie, dat zorgt dan voor een slechtere kwaliteit van je slaap. Ook als je het zover als 6 uur voordat je gaat slapen doet. En alcohol zorgt ervoor dat je sneller slaapt, maar minder diep. En dus word je minder uitgerust wakker. Nou, ik hoop dat je hier in ieder geval een beetje wat aan hebt gehad. En dan wilde ik gewoon een heel toepasselijk liedje wilde ik daarbij draaien. Ik dacht, waarom ook niet? Slecht slapen. Wat word je dan? Dan word je een. Dan heb je last van insomnia. Ik moet het wel even goed zeggen. En die hoor je nu hier op de Rest of FM. Faithless is dit, insomnia.

The Rolling Stones met Angry, hoorde je op de Rechtsstad FM. En daarvoor hoorde je nog een liedje van Wet Leg. Ik heb Mange Too meegenomen. Een van de liedjes die zij ook op Pinkpop hebben gespeeld. En ik nu voor jou hier op de radio heb gedraaid. Ja, dit is normaal gesproken het bioscoopnieuws. Maar ik ben afgelopen weekend niet naar de bioscoop geweest. Ik stond op een veld in Landgraaf naar muziek te luisteren. Dus dat is niet helemaal gelukt. Maar ik heb wel iets anders voor je. Moest even wennen aan de titel. Ja, want het gaat namelijk over een agent. Een detective. En die heet Hall van zijn achternaam. Voornaam Harry. En als je dat een beetje bijzonder uitspreekt, Harry Hall, dan moet ik toch aan iets anders dan alleen een naam denken. Nou, je mag hem zelf verder, mag je hem invullen. Dus de titel is misschien niet het meest handig gekozen hier zo. Detective Hall had misschien beter geweest. Maar het is adaptatie van de boeken van Jo Nesbø. Een Noorse schrijver is dat. En die heeft inderdaad met Detective Harry heeft hij inderdaad een aantal boeken geschreven. En deze serie die staat trouwens op Netflix, staat hij. Gaat met name over het vijfde deel, de Ster van de Duivel. Daar gaat hij met name over. Detective Hall is een agent in Oslo. En hij nuttigt nog wel eens een alcoholische versnapering. Ook tijdens zijn werk. Nou, dat is misschien niet altijd even handig. Dat zou je misschien niet moeten doen. Maar ja, hij neemt daardoor ook wel eens mensen mee in zijn val. Of in ieder geval, het gaat wel eens niet helemaal goed met het speurwerk. Om het zo maar even te zeggen. En dit is wel echt een ontzettend goede serie. Ik heb hier echt heel erg van genoten. Sowieso Scandinavische thrillers. Daar kan je mij voor wakker maken. Geen enkel probleem. En dat was voor Detective Hall. Of in ieder geval Harry Hall dus in dit geval. Was dat ook zeker het geval. Nu eigenlijk nog even een nieuwe naam kiezen. En dan ben ik helemaal blij. Ja, ik ga hier toch op de een of andere manier op aan. Ik weet niet precies wat het is. Maar ik vind hem ingewikkeld. Laat ik het zo zeggen. Ja, zometeen dan. Ik draai je twee Pinkpop-plaatjes achter elkaar. The Cure, die stonden ook op Pinkpop. Die waren fantastisch. Zanger was echt heel erg goed. Ik heb er echt van genoten. Na Boys Don't Cry, hoor je ook nog This Fire van Franz Ferdinand.

Sommieux, Dark Before the Dawn, hoor je hier op Drechtstad FM. En dat was alweer het ene laatste plaatje van vandaag. Nou, maar dat zit er alweer gewoon op. Ik moet even plaatsmaken. Het is namelijk bijna 8 uur. En om 8 uur eindigt altijd de uitzending van de grote vrijdagavondshow. Niet getreurd, volgende week zijn we er gewoon weer. Dan is Nanda er als het goed is ook gewoon bij. Mits het bij het een beetje normaal gaat doen qua temperatuur. Zo heeft ze mij verteld. Dus daar gaan we dan wel vanuit dat het dat een beetje gaat doen. En dan wens ik jou een hele fijne avond. Doe voorzichtig. Zorg ervoor dat je nog een beetje verkoeling krijgt. Als je dat niet wil, als je het warmer wil krijgen dan dat je het misschien al hebt, dan moet je om 9 uur even blijven luisteren. Want dan komt Basic Beats met Paul Henderson. Die komt ook weer voorbij. Dus blijf in ieder geval gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. Als je daar zin in hebt tenminste. En als je geen zin hebt, ja, dan ook maar gewoon. Want ik ga namelijk met een leuker plaatje afsluiten wat mij betreft. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Dit is Jimmy Cliff met Reggae Night.

0: van 8 uur.
1: Mario Kwijtal met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Hoogvliet is een kind uit een flat gevallen vanaf de 7e verdieping. Volgens omstanders landde het op de 1e verdieping nog op een parasol voor het in de bosjes viel aan de schakelweg in Hoogvliet. Het gaat volgens de politie om een kind uit de basisschoolleeftijd. Het lijkt om een ongeluk te gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog steeds enorm druk met vrachtwagens op de Maasvlakte. Vanmorgen vroeg werd al niemand meer toegelaten in de haven, omdat er door de hitte veel langzamer werd geladen en gelost. Er ontstonden lange files met vrachtwagens op de Europaweg. Die werden doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. Volgens een transportbedrijf zouden er aan het begin van de avond nog steeds ruim 10.000 vrachtwagens in de brandende hitte staan te wachten. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakke. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste bussen worden geschrapt van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep vers opgeleide buschauffeurs aankomt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En een 19-jarige Belg is in de buurt van Gent opgepakt voor een moord op een Nederlandse man in Spanje eind 2024. Het zou gaan om een vergisliquidatie. De Belg was toen 17 jaar oud en heeft in Spanje al eerder vastgezeten. Maar hij moest worden vrijgelaten omdat minderjarigen maar een bepaalde tijd mogen worden vastgehouden. Nu is hij weer opgepakt. Op verzoek van Spanje wordt hij veroordeeld in Nederland voor de vergismoord. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
1: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. Radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
2: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Het is, we zijn nu vanuit de coole tv-studio in dit geval. We gaan deze week een heerlijke techno-set neerzetten. We hebben over het algemeen wat ruimere techno-genre genomen. Namelijk ook wat peak-techno en wat melodieuze techno. Dus ja, wordt zeker genoeg reden om te blijven luisteren en te kijken. Dat kan ook natuurlijk als je via tv kijkt of YouTube-kanaal van TV Papendrecht.

Ja, dat ligt de tijd weer. Het zit erop voor dit uur. Als je op tv kijkt, dan Teach me a lesson. Dan wordt het uitgezonden op donderdagavond om 9 uur. En ook op zaterdagavond om 9 uur. Dat is wel zo fijn. En no mercy. Ja, ook op YouTube, kanaal van TV Papendrecht, kan je het allemaal terugkijken. Voor de luisteraars van TV, RTV, Drecht tot FM, hallo, alle namen. Ja, dan gaan we nog even lekker naar het nieuws. En dan zijn we straks weer terug. Dus graag tot de

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert. Kijken doe je bij TV Papendrecht natuurlijk. En dan als je kijkt, dan kijk je om een donderdagavond of een zaterdagavond om 9 uur. Of je kijkt via het YouTube-kanaal van TV Papendrecht. Maar we zijn nu live op de radio op een vrijdagavond bij Drecht op de FM. En dit is dus het tweede uur voor de radio. En we gaan dan zoals elke week eigenlijk helemaal los met wat lekkere percussievolle techno. En dan beginnen we gelijk al goed met Feig. Oude format, zo heet deze mix. We hebben nog meer leuke namen die voorbij komen. Zal ik eens even kijken, snel spieken. The Advent komt nog voorbij. Keizer Disco, Secret Cinema. Nou, Axel Caracassis hebben we ook nog in de rij staan. Genoeg reden om te blijven luisteren of kijken.

Ja, dan zit het er alweer bijna op voor deze week dan. Maar als je op de nacht, als je op vrijdagavond luistert, dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Drecht op de FM en bij Atos Radio. En het is ook nog eens een keer terug te zien bij TV Papendrecht op donderdagavond. En de zaterdagavond om 9 uur. En dan hebben we ook nog eens een keer het YouTube kanaal van TV Papendrecht. En van Basic Beats hebben we ook nog eens een keer de geluidsfragmenten op SoundCloud staan. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. Ik ga er nog eentje inmixen en dan is het echt afgelopen. Bedankt voor het kijken, / luisteren en graag tot volgende week.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: techno. The last track of the entry by it is the Space 92 Extended Remix.
1: Jouw stad, jouw radio. Kretstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij

0: Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.

hele goede avond TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja. Zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan binnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release.
2: Van Bogoria toen,
0: ja.
2: Maar gaaf en leuker dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, de laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het.
0: Uh-huh.
2: En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling, die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Mm-hmm.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de afval... Ja, de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben jij ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatoriumhaartje gedaan, heb ik begrepen.
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die arrangeert altijd het orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd... een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Uh-huh. Okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien van, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja.
0: Ja, dat klinkt beter. Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards. Ja. Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja. Ja.
0: En heb je dan na afloop dan nog bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat de grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarnaar luisterde, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaans met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja.
0: Gaan we er naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel of dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik vind die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Area, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heb ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Er zit nu weer een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband, maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. Die jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Oké. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Ja. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hé. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, ja, is wat anders als gitaar. Ja. Uh-huh. Oké.
1: Okay. Knik eens over Toms.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay. Ja, nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms Band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. En hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zet, dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar heb ik het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.
0: Oké. Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo. Maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen. Dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken. Hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we erbij geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar, hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel, uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films, reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Weet je. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat op die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Hè? Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, een hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. En dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van de Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen, maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet, mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar
0: dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. Mm-hmm. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego. Weet je wel? Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar nou nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, ja. Absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd met een naaimachine backstage zit om... We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je echt... Je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... een beetje een verademing. Dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En Hans bij mensen gaat dan over een spookhuis, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Gewoon. Ja. Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus...

0: komen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die, die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan storytellers. Hij zei, ook ik had gehoord dat u zou komen, want Harry had gezegd dat je...
1: Ja.
0: Ik zeg, wat vond u ervan? Ja, niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Ja, goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm. En
1: heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
0: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
1: Ja.
0: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
1: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan gaan.
0: Ja, dat zou... Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Anders is het klaar. Dus daar dromen we weer door.
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zodoende.
1: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
0: Ik hoor het.
1: Ja.
0: Het is tijd.
1: Ja, het is bijna tijd, joh.
0: Mooi, ja.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, zeker.
1: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
0: Leuk. Graag zelfs, ja.
1: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
0: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
1: Goed, joh.
0: Ja.
1: Oké. Het was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
0: Jullie bedankt.
1: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
0: The One.
1: Zijn hier de gast.
0: Ja.
1: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Dank jullie wel.

Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met 1/2 uur tot 1 uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer vanavond.

blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.